Welkom by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur met Dolly Parton en Kenny Rogers, maar hy ou gunsteling, Island in the Stream, Kuleski se Kevin en Madonna, Beautiful Stranger.

0: Die klanke van Run Rig wat die uur afsluit met Pride of the Summer. Jan Johansson net voor dit, What About Love? En hierdie nou hier goe saam, Gykorsten, ek mis jou elke dag. Een bykie meer.
1: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste

klanke van die Beatles met And I Love Her. Dana se All Kinds of Everything. Nou luister jy na Jennifer Zamudio se enigste maak het draai in die vroeër 80's met PhD, I Won't Let You Down en Flood, Let Me Into Your Life.

Vroegoggend lange vir jou van Westlife met If I Let You Go, as ek Lionel met my huis is waar my hart is. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, muziek nou van Kelly Clarkson met Piece by Piece.

Die stem van Irene Louise van Wyk met Beheer Verloor. Vooral Luke Holmes met Even Though I'm Leaving en ek Jay Sommelianie May met Lang Lewe die Liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend om jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En landry nou met meer.

Hulle het 'n klomp treffers gehad hierdie Duitsers, nee, dit is Bad Boys Blue en Under the Boardwalk. En nou vir jou by Boshelde Afrikaanse Goud, een waarmee ons die ritme gaan verander, en die stem van niemand anders as Suid-Afrika se Annelie van Rooyen. En hierdie ene aan die einde van hierdie een wacht.

Hoor jy, dit gaan altyd net reg wees. It's all right. Dit is die musiek van The Traveling Wilburys. Soms voel dit nie so nie, nee, maar een of die dag is dit nou mos. Ek het ook vir musiek gehad van Amelie van Rooyen aan die einde van die Reenboog vroeger Bad Boys Blue aan the Boardwalk. En nou wil ek nog uit vir jou in werk. Hierdie keer is het Sir Cliff Richard. En jy weet die beslis sal onthou. As a bachelor boy,

0: Senior was to say, don't fight it, ride it, life's roller coaster. En hier is Ronan Keating, wat al deel was van die Poison destijds sê. Ek wil uitkom by die jongste verkeer, ek kan in uitsien om muziek van Elismatron. As ek OMD, ek sien Des & Don Smokey, vir ons 10 uur ook weer kyk na Nieuws Hooftrekker.
1: Hartman!

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En waar begin ons eerste? Het lyk soos die N3 oostelike verbygang, maar richting Suid is daar oponthoud. Dit is met die Geldenhuis wisselaar. Met de randse kant in die N1 Suid stadig bewegende verkeer op pad naar die Bekloe wisselaar. Die N1 richting Suid sal staan een voertuig, dit is met Gasfonteinweg daar in Pretoria. R21 noord te stilstaan een voertuig, dit is net na Rietfontein wisselaar. N1 richting Suid, kyk uit vir padwerke, net voor een Beyersnodder rylaan. In die omgeving van de Parktown Empire wegverkeerslichte wat buiten werking is, en dit is met Jan Smitslaan, Amalgam Mainry weg ook verkeerslichte buiten werking met de Radolaan. So indien daar enig iets anders is wat jy teekom, onthou om ons te laat weet, hierdie is die WhatsApp nummer, het is 064-115-2281, dan neem ook kennis hier in Hartbeespoort van die Damwal wat gesluit is weeksdag van 7:00 soggens tot 4:00 die middag. En dit is vir herstelwerk en dit sal so wees tot die 23ste Mei, maar naweke is hy ook vir verkeer, so dan kan jy dan wel gebruik, sonder bekommer te wees, dat hy gesluit sal wees. Gedek het musiek van Elismatron vir jou beloof, het ek nie, hierdie is mooi van Elisman, dit is hoekom, dan gaan ons het draai maak in die 80e jare, met die klanke van Orchestral Maneuvers in the Dark of Dan, OMD, as jy wil lekker mee geselskap te heb, hierdie onweers dinsdag ochend. Ek hoop jy geniet jou net, wat ook al jy doen, doen het saam met 107.5 FM, andersens online, Bosveld Stereo.co. Hier is sy nou, Elismatron.

Seagull's name was Nelson. Dit is het Afrikaanse goud van Des. En dan voor ons 10 uur kijk naar de jongste nieuwshoofdtrekker, Irene van Smokey. 7 dat is klank, je gaat het beslis kennen.

was het lekker en I fell in love. Dit is die beste van Carleen Carter. Wel, ek het hierdie ene van Blue System beloof. Dieter Bollen en Blue System. En hierdie is History. Wat ons nader neem aan die jongste verkeersmonitor.

Beslis 7de slanke, net vir jou Bybelsal, is dit Yesterday's Here en dit is John Paul Young. Ek het vroeger muziek belewe van Chardonnay, hier is hulle uiteindelik, en ons gaan aan die ritme verander. En sit down at the fireplace, 11 uur is het nie tyd.

Nou, mense raak moeg, man. Raak moeg. The star of Toe in the Line. En dit is die muziek van Rocky Burnett. 8 minute oor 11, goeiemorgen van Eddie Dupnaar, welkom. Het is die middelochtend program, ons spandeer hem nog saam, 12 uur. Ek hoop dinsdag behandel vir jou daarom mooi en lekker, dat alles wat goed is in jou dag vir jou gebeur, lekker onweer hier in Hartbeespoort. Wonder of haar paar druppels gaan val, later. Jane Liani May, nee, toestop my hart.

0: Hier is net baie jare terug op my speel is opgeduik en nou het ek en jy dit saam geniet hier by Bosveld. Dis Chris Zaan met Humpty Dumpty. Die tyd nou by Bosveld Stereo is 13 minute oor 12 en dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Deacon Blue, klank uit die 2000s. This is a love song. Jy luister op Bosveld Stereo. So het lang bykie country klanke voordat dit tyd is vir die jongste verkeersverslag. Tanya Tsakke met What Your Mama.

Goeie goud is Giorgio met Lucky Lucky voordat Marie de Tooi hoor hoe klop my hart en Elvis Blue nog een lekker Suid-Afrikaanse snit Lighthouse. Dis amper tyd vir die jongste nuus, maar eers The Crystals.

klank van Cordelia volmaak. En net voor dit, Eruption's a one-way ticket to the blues. Dis 20 minute voor 3. Amper tyd vir die jongste verkeersverslag, maar nou eers hierdie goedvol snit van The Mavericks.

Robbie Wessels met Hallie Sukumeet, Bonnie Tyler met haar weergawe van The Best en Collective Soul Run by Bosveld, jou gunstelingstasie. Joe Dolan, ons draai die horlosie terug na die 80er jare toe met hierdie snit van hom, Joe Dolan's A Little Boy, A Big Man.

0: En ek gaan nou vir jou die minimum en maximum temperature gee van die weervoorspelling. En hier is Gauteng in Pretoria 12-18, Johannesburg 10-18, Vereniging 6-17. Mpumalanga en Bombela 10-22, Ermelo 4-18, Emelegleni 7-20, Standerton 4-19 en Skukuza 12-25. Limpopo, Polokwane 9-20, Vallaborwa 14-25, Tzaneen 11-23, Musina 13-25, Lepalale 11-23 en Mokopane 10-21. Noordwes, Klerksdorp 7-21, Potchefstroom 6-20, Mahikeng 10-21, Rustenburg 11-21, Vryburg 7-22. Vrystaat, Bloemfontein 7-20, Welkom 8-21, Bethlehem 1-18. Dan die Noordkaap, Appington 13-25, Kimberley 9-21, De Aar 10-18, Alexanderbaai 16-20, Springbok 11-21, Kalvinia 13-22, Sutherland 9-18, die Weskaap, Kaapstad 17-24, Vredendal 12-28, Riversdal 15-21, George 15-21, Woester 14-20, Beaufort West 12-20 en Oudtshoorn 13, maximum 20. Ooskaap, Kaberga 17-20, Makanda 14-20, Kraddock 8-21, Graafreinet 9-21, Ooslondon 17-20, Port St. John's 14-23, Umtata 8-20, Kumani 6-21, Moonkwe is 13-20, KwaZulu-Natal, Durban 18-24, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 8-23 en laaste man en die minste, Lady Smith 5-22.
1: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Dit was gewees, daarna met een fairy tale en een Monty Jackson's Mockingbird. So, dan baie welkom terug as jy daar in een omgeving was waar jy geen ontvangst voor hoe lang gehad het nie. En nou net laat weet het, dat jy het so lekker is om by Bosveld te luister. Baie welkom.

Caroline Bosch, hoor hoe sing my hart net vir jou, en jy hoor haar stem ook baie keer, want sy is ook deel van Tolbos. Nou is haar so'n lekker ou ene van Pete Seeger, Little Boxes.

Hulle is jening gewees met drome en nou nog 'n groot gunsteling is Bob Seger met A Roll Me Away. Is nie meer weg met muziek.

Ministerpryse oomblik is soos nou. En nou is daar ene van Carleen Hisselman, wat ook bekend is hier by ons, maar dit is ook weer een uit die pen van Sonet Bridges. Ontbloot.

Dit was JP Huberg geweest, ek en jy, nou bly dan nog net een oor en dis Vicky Ann en met Sprookiesland. Nie veel inligting gekry daarom nie, maar kom ons hoor waaroor gaan dit. Die laaste een van vanavond, so bekendstellingsprogram.

sal dit daarom nou altyd goeie herinneringe terugbring, né? David Essex, Silver Dream Racer, die film gewees waar het hierdie snit Silver Dream Machine uitgekom het. Hoop het hom geniet soos ek. En dan is het goeie hand weer van my te niet baie lekker om met jou geselskap nog te hou vir die volgende 3/4 uur. En is so 9:02, vertrou dat het goed gaan daar by jou kant. Dankie ook vir die saamgesels hier by my in die atelier op 0641152281. Mark Anthony, I've got you.

Jy het my hart gesteel hier by die hart van goud en dit was Cherie en dan ook Eerste Plaai, Just As I Am. Leanne Rimes, How Do I Live Without You?

Dus die stem van Mari Menaar en Vatikaans op my. Niet voor dat Geraldine's Only a Woman Can en dan Hendrie en Land gaan met geluk met een lach dier die lewe. Eindelijk een ouwe Engelse treffer daai wat hy vertaal het. Maar ek geniet al, dis so seker. Dit is 10:45, die tyd natuurlijk al reeds weer vannacht bezig om aan te beweeg. Die is al lida lief met een boerekantrie.

Ja, Jan met 'n plan. Nee, ja. Kom ons gaan aan met die musiek. Ek het amper 'n plan om huis te ry en dan gaan ek jou rande gaan na Rudy van Deventer. Klawer, dis 'n groep Klawer. Hulle het eers 'n ander naam, die twee dames en die een getiteld ook 'n Klawer. Dan Supertramp. O, gou daai jare 70s af Sofia in The Logical Song. Maar eers MLTR, bekend as Michael Lynch Rock. Waar we kennen van Lydian Sunday. Ik voel het gewoon goed met jou op die woensdagmorgen. Ze treden nader en naar de naweek. En ik ken je even later vanavond weer om 10:00. Tussen 10 en 11 weer die kunstmatige intelligentie muziek. Het is niet zeker wat ons kan verwachten, maar ons zal wel later uitvinden.

Sinead Bridges met Broken Heart en Len Miller saam Ty, Alles van my. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by die stasie met die hart van goud. Celine Dion en Nio's Incredible, Jake Owen, Homemade en die broers met Toeter Scooter, Pussycats, Georgie.

De Depeche Mode wat hierdie uur afsluit met Enjoy the Silence. Danny Smoke net voordat jou lippe en Bizrense Marabaya. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nieuwe uur met Aha, is a Living Daylights, Reen en Revense met Skobbejak. Dan maak ek hier draai in die 70s met Neil Diamond's Longfellow Serenade.